0: close to me.
1: Christopher, Lose a You, Forum, Sonnet Bridges, Rivers and Bridges House Band, met Reen. Ja, ons gaan aangaan met mooi klanke. Ek gaan vir jou dreenery speel nou, en die eerste ene gaan wees Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Dan Carleen van Jaarsveld, Alles Behalwe Jou Hart, en Bizerense Walsing Maria. Interessant, nee?

heerlike klanke daar van Orleans, Dance With Me. Voor hom Gerry Pretorius, ek heil alleen en Sharon Sandy en Billy Forrest. Hello A. Dis so 4:30 nou by Bosveld Stereo. Hoop het gaan goed met jou. Ek het nog so paar liedere wat ek vir jou gaan speel voordat ek gaan groet. Onder andere gaan ons luister na Adam Tas, Ben Bicycle, Patsy Cline se I Fall to Pieces, maar eers Gilliam se You'll Think of Me.

Daai was Patsy Cline, I Fall to Pieces. Voor hom Adam Tas se Ben a Bicycle. Ek het nog so een oor voor ek moet groet. So ja, bly ingeskakel. Dis Kaatse 5 en White Floors. Nothing better to do.

Dit is die stem van Johan Anker en die liedjie Hoop en Bid. Ons nooi jou nou om deel te aan ons oggendoordenking.

Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir vandag. Maar kom ons keer terug na die muziek. André het is eerste. Welkom in my hart. Dan is daar Stevie Wonder wat sing saam met Dionne Warwick die baie mooi That's What Friends Are For. Vriende is baie belangrik, nie? En dan een stukkie instrumentale muziek van George Zamfir, The Lonely Shepherd. Ons het al voor die naam ook geluisterd, baie mooi daar ene. En dan Do You Dream of Me van Ernst Kleinhans. Hier is Welkom in My Hart van Andriette.

Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word. En staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

tijden van The Beach Boys in My Room. Nou kan al die verjaardagmaatjes, dat is nie baie van hulle vanmorgen, dat is net drie. Naderskuif, hier is verjaardagwense. Ons begin met hierdie ene, en ek het gedink, sy het al gister verjaar, maar eindelijk verjaar sy nou vandag. Dit is baie, baie speciaal vir Laura Kokemoer, ons met haar gelukwens, met haar 81ste verjaardag, vandag 19 juni, en een geseende nieuwe levensjaar vol liefde en geluk toewens. En Laura, hierdie verjaardagboodskap kom van jou dochter en al jou kleinkinders. Lekker verjaar. Dan is daar vir my liefste vriendin staan hier geskryf, en dit is Ida von Stade. Ons met haar gelukwens met haar 75ste verjaardag. Baie geluk, my blom, mag jy een wonderlijke dag geniet, en mag die liewe vader jou sien, en jy moet baie, baie lekker verjaar. Baie liefde van Marty en Dries, en dit is baie speciaal vir Ida von Stade met haar 75ste verjaardag vandag. Dan is daar, lyk vir my, hier is nou nog ene wat pas hier aangekom het. Ons moet asseblief vir Gerard van Rensburg baie geluk sê met sy verjaardag. Hy is vandag 70 jaar oud. Gerard, jy moet baie lekker verjaar, en dit kom van David. Verjaardag wens ook aan Jolandi de Waal van Brits. Jolandi, baie geluk my kind, mag hierdie jaar wonderlik en geseend wees, en het kom met baie liefde van mama. Dit is aan Jolandi de Waal. Vir allemaal wat vandag verjaar, allemaal dwars oor die hele wereld waar mense na Bosveld Stereo luister. Hierdie baie speciaal. Jy ken hom baie goed. Guantanamera van die Goombay Dance Band.

0: Nianel Shine Hot Chocolate van Emma net voor met Emma net voor dit. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket. Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: Nou geraak jy verder met net die beste muziek, hier staas jy met die hart van goud. Brandon October is kan ons, Dan en Shay met tequila en jakte priester, Drakensberge liefde.

0: Sam Smith wat hierdie uur afsluit, Stay With Me en Money Jackson, as ek jou verloor.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203. Hard!

The drugs, any way that you want me. Nou het ek vir jou Darlene Genis, Darlene Genis, seker in Engels. Don't close your eyes, Hylian Hetema en Michael Vincent, Sonkring, en dan Babette, se liefdeloos.

0: Tommy Roo, Heather Honey, Birgit Botha, Die Sterre en Jake Owen, net voor dit, Homemade. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 11:15. Die tyd is hier gebring deur Consignment Warehouse.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

is een grap om een bosman te vieren. Met die reuk van vaars gebakte brood met koffie, zelfs thee. Dus die slangvel op die waslijn en vonke uitgekap. Met wit klippe as ons huis toestaan.

Verskriklike kortsnit, maar toch was het een groot treffer geweest. Eindelijk houlik is net Millie Small met My Boy Lollipop. Dan Wilson Phillips, Daniel en REO Speedwagon of REO Speedwagon. Nes om verkies en can't fight this feeling anymore. Baie mooi in het daar. Goed, ek nee, die volgende uur dat op pad is en ek sien al reeds wat voorlê en ek moet sê, jy wil definitief nie misloop nie. My laaste uur het ek ook saam met jou spandeer voordat ek dan moet spasie maak vir Andre Esterhuyse. Hy kom jou verder geselskap op die laat sondagmiddag en vroeë sondag aand. Dis in 5 en 9. Ons begin die volgende uur net na hierdie breek. Hard maar!

naast de kopjes koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekomst leen nou in een ander land. Hoor, het breek my hart.

Hartlike goeiedag weer eens van my kant af. Ek is Andre Esterhuise, jou gasheer hier by die hart van goud op 107.5 FM. Lekker om hier te wees, geniet elke oomblik daarvan. En ons het hier se musiek afgeskop met Whitney Houston se All at Once. 5 minute na 8 nou, later vanaand die beurt van kollega Dewald Viljoen, waarna jy kan uitsien. Ons gaan voort met die Afrikaanse klanke van Juanita Du Plessis met groot gunsteling van haar, jou skaduwee. Goeienaand en baie welkom.

Werner van der Hoeven, Bok van Blerk en Rikke Snel daar so, die hartse taal net hier so by Bosveld Stereo. Raak Zetter het ons afgeskop, almost unreal. Wat een mooie snit was dit ook nie, nee? Ek het vir jou bykie klanke van The New Seekers volgende. Look what they've done to my song.

nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

plaaslike klanke van Adam en Daniel. Adam en Daniel Barron met You. En voor dit Jackie Lou, wees lief. Marmalade is vir ons volgende op die lys. Hier is Reflections of My Life. Ek het ook net daarna prachtige een van Louis van Rensburg. Vos Arnooi, natuurlijk die ou boerneef gedig wat hy getoons het.

So treffende een daai, nee, Dozie en Nadine toe die engel aan die water raak. Altyd welkom op my speelhuis. Tyd vir 'n laaste drie en dan maak ons om hierdie uur klaar. Louis Armstrong, What a Wonderful World natuurlik, Satchmo. Toe Bok, volgende dan, Bok van Blerk, 'n groot boom het geval en ons gaan die uur uitspeel met Pussycat.

Pussycat se smile groep wat so echte 70s country klank gehad het in hulle muziek en al die pad uit die Nederland gekom het. So het nooit gesê het nie, nee. Voor het Bok van Blerk een groot boom het geval, Louis Armstrong, What a Wonderful World. En dit bring ons uit by 10 uur. Goeienaand, baie welkom hier saam, my Dewald Vleen. Ons is in die tweede uur van die sondagavond, laatavond en soos gewoonlik in hierdie uur. Weervoorspelling en net voor dit ook ons stem in story aflevering van vanavond, waar ons die story van Lorika Raag se drie groot treffers vertel. Eers echter, het ek jou bykie Debbie Harry, natuurlijk die hoofsanger van Blondie. Hierdie is French Kissing in the USA.

Bernie Paul en Lucky voor het Kurt Darren in die goeie ou daar. En gepraat dan van die goeie ou daar, al die pad terug naar die 80s. Elton John en Nikita. Was daarom 'n verskriklike groot treffer toe daai een uitgekom het. Oral gehoor op die radio. Bring ons uit by 13 minute oor 11 en Bryan Adams. En hierdie keer sê hy, let's make a night to remember.

Perry Como, Catch a Falling Star, voor het Gift Magella, sy oukronlikkie, en Brian Adams, Let's Make a Night to Remember. 25:11 en Ashley Monroe, Blake Shelton volgende. Hierdie is You and Dolly and You and Porter.

Een van die grootste drijfvere, drijfmachte in die Afrikaanse muziek, sy groep Koleski en Sevende Hemel, voor het Ashley Monroe en Blake Shelton, You Ain't Dolly. So'n lekker tong in die kies ene, nie. Scallywag volgende, a song about a song, praat van tong in die kies.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Dit was Casting Crowns, Only Jesus, wat ons deurgebring het na ons laat aand oordenking.

Die musiek van Janie Bay en Nevermind voor het Sean Desmond en Jamie Fine met Body en Nicholas Lowe. Welkom by my party. Op die kop half 1 die breed van goud, ek het appel volgende op die lys. Een laaste een.

Eden wat hier afsluit met You Are The One. Melanie net voor dit met Verdwaal en Olivia Newton-John, I Honestly Love You. Nou by speelhuis het ek vir jou Frida B. Sam B. A. Robertson met Time, Richard van der Westhuizen en Gerard Stein sit tussen treine, en dan maak ek hier draai in die 90s met Shania Twain, You're Still The One. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer, en ek geniet hierdie vroeë oggend muziek.